0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Rustenburgerweg in Erugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In recreatiegebied Geestmar-Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangelijnd is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heiloo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtelt. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtelt haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtelt speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen.

0: botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Rustenburgerweg in Erigobaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestmar-Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangelijnd is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsen Geerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Rustenburgerweg in Erugobaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestelijk Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangelijnd is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Rustenburgerweg in Erigobaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan Den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusy in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusy Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Op de Rustenburgerweg in Herugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Op de Rustenburgerweg in Erugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. In het recreatiegebied Geestmar Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangelijnd is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Aan de Rijna Prinsen Geerlingstuin in Erugowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de N236 van Hilversum naar Weesp. Tussen Weesp en de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer en dat kost je een half uur extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de

0: Thank you, DJ.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees.
4: Truus hier, hoe gaat het?
3: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Er was al een hulphond gedacht.
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vertraging op de A1 Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Op de Rustenburgerweg in Herugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestpark Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleid is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: bikemusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de Rijna Prinsen Geerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder.
4: Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Op de Rustenburgerweg in Herugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie 6,95. 6 garnalennuggets voor slechts 4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestbar Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleid is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Some people say I look

0: velvetmusic.nl.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder.
5: Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Op de Rustenburgerweg in Erugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestmaar-Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleid is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand geboet. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Die voelde zich onvolledig geïnformeerd over de komst van statushouders in een hotel. De wethouder verklaart dat hij hier inderdaad eerder informatie over had. Maar omdat opvangorganisatie COA wel vaker met zulke verzoeken kwam en die weer introk, deelde hij deze informatie niet met de raad. Dat was achteraf geen goede inschatting, erkent de wethouder. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Op de Rustenburgerweg in Erugowaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestmar-Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleid is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens al een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Opdammerdijk in Opdam heeft zondagmorgen een grote woningbrand gewoed. Het vuur zat vooral in de bovenverdieping van het huis, die volledig uitbrandde. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, maar het blussen was lastig door de smalle dijk. De politie zette de omgeving af. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de N245 ter hoogte van Oud-Karspel heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorpsen uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf.